0: 11 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van

0: aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, dus een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Digitaal FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt.

0: graden op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen. In korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Dit is Vechtal FM.
1: Vechtal FM.

0: Digitaal FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind.

0: Vechtal FM nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september...

0: Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Echtal FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Vandaag gaan we alleen luisteren naar psalmen of bewerkingen daarvan. En wij beginnen met psalm 121 als openingspsalm. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. U had de groot mannenkoord Noord-Nederland onder leiding van Martin Mans. Het is opgenomen in de Martinikerk te Bolsward en de organist is Martin Zonnenberg.

Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staat een Godstad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor het bouwheers kunstwerk groeten. U hoort samen het zang uit de Cunera Kerk te Rhenen met psalm 122, de versen 1 en 2.

Het christelijk mannenkoor Staphorst laat enkele versen uit Psalm 119 horen. Vers 3, 67 en 86. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heer, van spens en overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren.

van het psalmproject hoort u een bewerking van psalm 51 vers 4. Ontzonnig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op de aardrijk nederviel. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. En aansluitend hoort u de bekende Zuid-Afrikaanse zanger Piet Smit en hij laat de bewerking van psalm 8 horen. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam?

Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heil licht voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw God.

En u hoorde Everard Zwart met een bewerking van over Psalm 42. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Hoopt op de Heer, gij vromen? Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En zo doe hij ook aan mij. U kunt luisteren naar Psalm 130.

Halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft hem in het uitspansel zijner sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden, looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid. Looft hem met het geklank der bazuin, looft hem met de luid en de harp. U hoort het Christelijk Mannenkoor Staphorst met Psalm 150. En van de band Half a Mile uit Sint-Jansklooster hoort u How Long, en dat is naar aanleiding van Psalm 13.

En de laatste gezongen psalm is wel een hele bekende, psalm 25, naar een bewerking van Willem Hendrik Zwart. En het wordt gezongen door het Urkemannenkoor. Halleluja!

En op de achtergrond hoorde u Joe Propitius met Psalm 42. En daarmee zijn we aan het eind van de dure ochtendgloren gekomen. Ik hoop dat u hebt genoten van de muziek. Ik wens u nog een gezegende zondag en veel luisterplezier toe. Ga met God en Hij zal met u zijn. Bedankt voor het luisteren en bij leven en welzijn tot volgende week.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Want Gods hart klopte zo voor deze wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
1: Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
0: Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis.
2: Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.

0: ZFM Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Digitaal FM. Nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: is op reis gaan naar een verre kust, waar geen mens kan komen behalve in je dromen. En als je dan weer wakker wordt, ben je echt uitgerust.
1: Ik ben op vakantie en dat droom ik ook. Hoort aan buurvrouw. Als iedereen toch ligt te slapen, kan ik dan niet zeg maar stiekem TV kijken naar het programma De Arke van Stekeltje op TV.

0: Paul FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: met deze hete temperaturen werkt deze altijd extra goed. Het is vandaag weer een stukje koeler geworden, maar de afgelopen weken hadden we natuurlijk fantastisch weer. Enrique Iglesias samen met Sean Napal en Bailando.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: En zo is het maar net. Zo zit je alweer aan het einde van de week. Het is de 31ste van mei van het jaar 2026, iets over 12. Goedemiddag, mijn naam is Jari de Jonge en tot 2 uur vergezel ik jou in de zondagmiddag van Vechtal FM. We begonnen het uurtje met El de Barge en Woes Johnny en wat ik daar altijd...

het leuke aan heb gevonden is, als je dat omdraait, die titel, Who's Johnny, dan krijg je eigenlijk het antwoord op de vraag die Elder Bart in het liedje stelt. Want dat nummer dat heet dus Who's Johnny, maar draai het om, dan krijg je Johnny Who's. Ja, zo simpel kan het gewoon zijn, hè? Dus je krijgt het antwoord gelijk als je het omdraait. Het antwoord op Who's Johnny is dus gewoon Johnny Who's. Nou, dat grapje ook weer gemaakt. Dit uur gaan we onder andere genieten van de Kaiser Chiefs. Ik heb een fantastische van Bob Seger ook in het uur klaarstaan. Coldplay komt voorbij. We gaan het even hebben over Paul McCartney. Afgelopen vrijdag kwam zijn studioalbum uit, zijn nieuwe studioalbum. Zijn 27e album, maar zijn 20e soloalbum. The Boys of the Dungeon Lane. En daar staan fantastische liedjes op. En ik heb een leuk liedje daarvan uitgekozen. Die ga je later deze uitzending ook horen in dit uur al. De nieuwe van Kensington komt eraan. En de hitstip, die komt deze week uit handen van Bente. 3-2-1 is de titel van haar nieuwe single die afgelopen vrijdag verscheen. We waren er unaniem over eens met alle DJ's van Vechtel FM. Dat moest de hitstip van deze week worden. Je hoort hem extra vaak en zo ook hier op de zondagmiddag in het weekend van Vechtel FM. En het leuke is, heb jij nou nog een goed verzoekje? Stuur dat dan gewoon even in via de app van Vechtel FM. Doe dat via de website vechtelfm.nl/app. Wie weet heb ik er tijd voor. En geloof me, als ik een verzoekje zie, dan heb ik er tijd voor.

De Rolling Stones en Start Me Up in het weekend van Vechtal FM. Ja, en 10 juli. Ik heb hem echt met rood omcirkeld in mijn agenda. En ik hoor je afvragen, Jari, waarom dan? Wat is er zo bijzonder aan die 10 juli? Nou, dan komt er ook een nieuw album uit van de Rolling Stones. Jawel, Foreign Tongues is het album dat op 10 juli gaat verschijnen. En we hebben al 2 voorproefjes gehad. En ze deden dat op een hele bijzondere manier. Want de mannen van de Stones die hebben hun oude alias weer een keer gebruikt. De Cockroaches. En nee, dat is niet hoe je denkt dat het is. De Cockroaches, dat is natuurlijk gewoon Engels voor een of ander insectbeestje. En die hebben ze weer een keer uit de stal getrokken. Want dat hebben ze al een keer eerder gedaan. En ze brachten toen een fysiek singeltje uit. Die echt over de toonbank is gevlogen. Meteen uitverkocht ging. En nu meteen echt gewoon voor duizenden euro's op de tweedehandsmarkt gaat. Rough and Twisted. En dat bleek uiteindelijk een voorbode te zijn op het album dat dus op 10 juli gaat verschijnen. Het album Foreign Tongues. Geproduceerd door Andrew Watt. Andrew Watt die gaat ook het album van de R.E.M. frontman produceren. Dat later dit jaar uit gaat komen. En hij zit dus ook achter het nieuwe album van Paul McCartney. Die vandaag is uitgekomen. Waar ik dus later dit uur nog een plaatje van ga draaien. Dus ja, die beste man die zit ook niet stil. En dat album van de Stones dat wordt ongetwijfeld fantastisch. Dat weet ik 100% zeker. Zometeen een waanzinnige plaat van Bob Seger. Zijn Silver Bullet Band, die speelde er natuurlijk ook op mee. Het waanzinnige Main Street komt eraan. En dat is ook echt een van die platen waar ik niet doorheen zit. Eerst gaan we even lekker rocken met de mannen van de Kaiser Chiefs. Dit is Ruby, hier bij Vechtal FM. Let's go.

waanzinnige plaat van Bob Seger samen met zijn Silver Bullet Band hoor je Main Street op de zondagmiddag van Vechtal FM. Zometeen Coldplay en Magic op de radio. Maar eerst deze prachtige Van de Dijk. Die hoor je als je het mij vraagt ook veel te weinig. Mijn favoriete Nederlandstalige band. Dit is De Blues Verlaat Je Nooit.

0: Het weekend van Vechtal FM.
1: Nou, en zo is het maar net, want dat zei ik. Mijn naam is Jadi de Jonge, tot 2 uur te horen. En ik ga het hebben over Paul McCartney. De beste man, die wordt 84 jaar. Maar het lijkt erop dat hij gaat sterven in zijn harnas. Want hij heeft een nieuw album uitgebracht. Afgelopen vrijdag kwam zijn album The Boys of the Dungeon Lane uit. Het is een verhalend album waarin hij vooral terugkijkt op de periode voordat hij bij de Beatles kwam. En ook in de periode waarin hij juist de leden van de Beatles leerde kennen. Zo heeft hij een liedje gemaakt over John Lennon. Waanzinnig ingetogen liedje. Hij heeft een liedje gemaakt over zijn jeugd in Liverpool. En daar gaat eigenlijk het hele album ook een beetje over. Over terugkijken naar zijn leven. Het lijkt er daarom ook een beetje op dat dit wellicht misschien wel het laatste album van Paul McCartney is. Maar dat weten we dus niet zeker. Want ja, hij heeft nog niks aangekondigd. Geen afscheidstournee, geen laatste album of wat dan ook. Dus je weet het maar nooit. Maar ja, het thema, dat geeft wel een beetje weg dat dit wellicht wel een van de laatste dingen kunnen zijn die we van Paul McCartney zullen gaan horen. Sir Paul McCartney, zo moeten we hem tegenwoordig noemen. Hij heeft ook een nummer gemaakt over George Harrison. Natuurlijk gitarist van de Beatles. En eigenlijk is het een waanzinnig mooi album geworden dat super eigentijds en fris klinkt voor 2026. En dat voor iemand van 84 jaar. Ik zei al dat ik een single van het album zou draaien. Deze die kwam als tweede single uit van zijn album The Boys of the Dungeon Lane. Als je de tijd hebt, ga het luisteren. Het is echt een waanzinnig mooi album geworden. Dit is een van die singles. Samen met ex-drummer van de Beatles, Ringo Starr. Is dit de eerste keer samen op een plaat. Paul McCartney en Ringo Starr. En Home to Us.

Ja, waanzinnig mooie plaat, toch? Waanzinnig goed. Dit is zo bizar. De beste man is 84 jaar en levert nog steeds een fantastisch album af. Het album The Boys of the Dungeon Lane van Paul McCartney. Dit was Home to Us samen met Ringo Starr natuurlijk. Beatle-maatjes in hart en nieren. Het weekend van Vechtal FM zet zich voort met zometeen David Bowie en Mick Jagger voor je onderweg. En dit is het Safri-duo met Played It Alive, oftewel de Bongo Song.

was een oud Motown liedje. Martha en de Vandellas, die namen het als eerste op. Maar dit was eigenlijk in de jaren 80 wel de grote revival van dat oude Motown nummer. David Bowie samen met Mick Jagger en Dancing in the Street op de zondagmiddag van Vechtal FM. Zometeen in het volgende uur nog meer lekkere muziek om diezelfde zondagmiddag lekker door te komen. Dit uur heb ik er nog twee voor je uit handen van onder andere Adele en Kiss met Sure Know Something. Die komt er ook nog voor je aan in het eerste uurtje van de zondagmiddagshow. Natuurlijk hier bij Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: Tweede uurtje van de zondagmiddagshow. Begonnen met Rather Be Clem Bennett samen met Jazz Glynn. Nothing beats a jet to holiday. Sorry. En je hoorde ook nog Run Day. Hun nieuwste heet Voicemail.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Nou, ik denk dat je die voicemail wel vaak af hoort gaan, hoor. Tenminste, misschien vandaag niet meer, maar de afgelopen dagen wel. Want heel veel mensen die genoten van het mooie weer, die zijn lekker wezen zwemmen, die zijn naar het strand geweest. Sommige mensen die hebben er even goed van genomen. En gelijk heeft iedereen. Als je vrij bent, of als je gewoon de kans had om even lekker van het weer te genieten, dan moet je dat natuurlijk ook gewoon doen. Want ja, ik wil niet echt een spelbreker zijn. Maar vandaag nog net een beetje oké. Wel al meer wolkenvelden, meer regen en zo. Maar ik wil toch niet vervelend zijn. Maar vanaf maandag wordt het weer helemaal stront, hoor. Het gaat weer regenen. Het wordt weer rot weer. Het is echt... we gaan weer terug naar de basis. Maar aan de andere kant moet je het ook zo bekijken. Het is bijna zomer. En dat betekent dat de korte broek weer echt dagelijks aan kan. En dat we weer lekker in de tuin kunnen zitten met z'n allen. En dat de terrassen weer bomvol zitten. Ojojoj, wat hebben we er weer zin in. En dat geldt ook nog voor dit laatste uurtje aan zondagmiddag gebeurtenis. Mijn naam is Jari de Jonge. Je hoort me normaal gesproken op de maandagavond van Vechtal FM in de avondshow tussen 7 en 9. Maar de komende periode nog tot een pak een beet augustus ongeveer. Misschien zou het iets later, misschien zou het iets eerder zijn. Hoor je mij nog op deze plek tussen 12 en 2 op de zondagmiddag. Met de lekkerste muziek om jouw weekend goed mee af te sluiten. Met zometeen Jamiroquai nog onderweg. Crosby, Stills en Nash komt er voor je aan. Shepard en ook Bruno Mars. En de grote vraag is, de hamvraag, vind ik altijd zo leuk om te zeggen. Waar heb jij zin in? Stuur een appje via vechtalfm.nl/app. En wie weet heb ik zometeen wat tijd om het voor jou te draaien.

Jamiroquai hier op Vechtal FM in de zondagmiddag met A Deeper Underground. Met zometeen onderweg Shepherd Geronimo komt eraan. Wat mij altijd een beetje doet denken aan Geronimo Stilton. Ken je dat nog? Die muis die dan boeken ging schrijven. Ja, dat is echt een jeugddingetje, denk ik. Maar eerst Crosby, Stills, Nash en Young. Samen bij elkaar bezingen ze ons het prachtige Teach Your Children.

Geronimo hier in het weekend van Vechtal FM. Je hoorde Shepard en daarvoor ook nog gedraaid Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, die hebben verschillende basissen gehad als band zijnde. Ze waren eerst Crosby, Stills en Nash. En toen kwam Neil Young er ook nog eens bij. Maar ja, die is er uiteindelijk ook weer uitgegaan. En toen waren ze weer Crosby, Stills en Nash. En uiteindelijk is het allemaal een beetje uit elkaar gevallen. Zijn ze allemaal hun eigen richting ingegaan. En dat hebben ze goed gedaan hoor. Want Graham Nash die heeft nog goede successen gehad. En Neil Young, ja, dat weten we ook allemaal hoe dat is afgelopen. Die heeft ook een fantastische solo-periode gehad. Sterker nog, die treedt ook nog steeds op met zijn begeleidingsband The Gromhearts. Komt die geregeld in Nederland? Dit was in ieder geval zo'n klapper uit de jaren 70. Teach Your Children van Als ik het niet goed heb. Ja, dan sla ik mezelf wel een beetje voor mijn neus. Volgens mij van het legendarische Deja Vu album. Oké, je krijgt er 3 achter elkaar van mij. Want waarom ook niet? Nothing on You van B.O.B. en Bruno Mars komt er voor je aan. Glenn Frey met The Heat Is On. En erachteraan hoor je ook nog Stigma.

3 voor de prijs van 1, waar ik niet doorheen zat. Ik zal ze even een beetje doornemen. Nothing on You, B.O.B., Bruno Mars, die hoorde je. The Heat Is On, Glenn Frey was natuurlijk gitarist van de Eagles. Die hoorde je ook hier bij Vechtal FM. En tot slot, Sigma, die hoorde je zojuist uiteraard. Nobody to Love. Het weekend van Vechtal FM gaat door met Hot Chocolate en Everyone's a Winner.

0: Ja, ik geloof het zelf eigenlijk ook niet zo goed. Maar dit album heb ik dus gewoon op vinyl. Ja, echt waar.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Ja, kort geleden is hij met zijn album uitgekomen. Ik heb het over Flemming. Dat gaat hij ook vieren. Hij gaat weer op tour dit najaar. Hij komt onder andere naar Groningen toe. En dat doet hij ter ere van zijn album dat kort geleden dus is uitgekomen. Samen is leuker dan alleen. Kort geleden in de avondshow had ik hem meegenomen vanaf vinyl. Er staan echt verschillende duetten op. Want ja, anders heet het album natuurlijk ook niet Samen is leuker dan alleen. Moraal van het verhaal is dat er superleuke duetten op staan met de Turvy Gang onder andere, met Miss Montreal, met Guus Meeuwis. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of het zaten wel op. Rolf Sanchez die komt er ook nog op meespelen. En dit was toch wel een van die grotere klappers van dat album dat dus kort geleden is uitgekomen. Je hoorde Meteor en Flemming en Niet Nodig met zometeen Robert Palmer. Even lekker wegzwijmelen op deze zondagmiddag. Every Kind of People. En dit kan er maar één zijn. Dit is Madness en Baggy Trousers.

Je hoorde Madness en Baggy Trousers. En erachteraan Every Kind of People, Robert Palmer. Allebei uit de jaren 80, uiteraard. Het weekend van Vechten FM gaat zometeen lekker door met Bob Non-Stop. De lekkerste hits om jouw zondagmiddag verder mee door te komen. Ik ben er morgenavond weer met de avondshow tussen 7 en 9. Ik hoop je daar weer te spreken. En anders zondagmiddag weer. Zelfde plek, zelfde tijd, zelfde zender. Ik heb er nog twee voor je. The Cave, Mumford & Sons komt er voor je aan. En Younger Days van Fatal Flowers.

0: Vechtal FM.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Corolla Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
6: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Vechtal FM Nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen. En haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Venieten et Aouedieten.

0: Welkom beste luisteraars op deze eerste Pinksterdag bij het programma Venite et Audite. Ook jij Joost, van harte welkom. Wat zeggen wij? Zalig Pinksterdag?
1: Zalig Pinksteren.
0: Ja?
1: Die dag ook nog niet eens. Het is de periode die we natuurlijk ingaan, de Pinkstertijd. Maar zalig Pinksteren, als we zalig Pasen mogen zeggen en zalig Kerstmis en zalig Nieuwjaar. Ja, Pinkster is ook wel een van die echte grote hoogfeesten die we, ja, dus eigenlijk wij katholieken elkaar toch best wel zalig Pinksteren mogen wensen.
0: Nou, bij deze voor jou en voor de luisteraars een zalig Pinkster. Joost, we hebben een lange zondag van 50 dagen achter ons. Vandaag sluiten we de paastijd af. En ik denk dat jou van goede huizen moet komen als je direct in de kerk dat er iets opvalt. Joost, waar doe ik dan op?
1: Ik vermoed dat je bedoelt dat de paaskaars niet meer brandt.
0: Ja, maar daar is wat mee in de nieuwe mis en in de oude mis. Daar zit een verschilletje.
1: Ja, de een is al dus natuurlijk het verschil van In de ene parochie is met Pinksteren de paaskaars überhaupt al niet meer in beeld. Bij een ander is de paaskaars wordt pas na afloop van de zondagviering gedoofd en komt daarna niet meer ten tonele. Maar zij die met de traditionele mis bekend zijn, die weten dat die mensen, of die rieten, heeft eigenlijk al met hemelvaart afscheid genomen van de paaskaars, maar dan ook nog zelfs liturgisch op een bijzondere manier, omdat daar wordt na het lezen van het evangelie op Hemelvaartsdag, wordt de paaskaars die dan prominent, als altijd in de paastijd, op het priesterkoor staat, wordt dan direct na het lezen van het evangelie gedoofd.
0: Waarom zou het kunnen zijn? Nee, waarom is het gebeurd dat er in de nieuwe liturgie, zeg maar, het later de paaskaars gedoofd wordt? Wat zou daarvan de reden kunnen zijn?
1: Er is altijd een discussie geweest van hoe lang duurt eigenlijk de paastijd? En daarmee ook natuurlijk van hoe lang vieren we het feit ook dat Christus onder ons is. En voor het hele liturgische begrip, eigenlijk, en misschien voor sommige mensen het vreemd in de oren klinkt, maar eigenlijk begint de paastijd op Septuagesima. Oftewel, enkele van de zondagen voorafgaand aan de vasten. In het Nederlands heeft een beetje moeilijkheid met moet je het paastijd noemen of paaskring. Maar eigenlijk wordt het hele paasgebeuren wordt heel ruim opgevat. Vanaf de voorbereidingstijd voordat we het echte vrijstijds voor Christus vieren. Voor de sommige luisteraars, Septuagesima. Er zijn drie zondagen die voorafgaan aan als woensdag. Die in de traditionele rites eigenlijk als een soort voorvasten, een soort wennen aan het vasten vooruitgaan. En dat wordt al gezien in die paaskring. Totdat dan met de 40 dagen tijd ook. Als de bedoeling van de 40 dagen tijd is je voor te bereiden op dat het Pasen gevierd gaat worden. En uiteraard, wat je net zelf ook aangeeft, we hebben eigenlijk één lange zondag na Pasen, waarin we dan die verrijzenis vieren. En eigenlijk met de 40ste dag, daar zit het verschil tussen de 40ste dag hemelvaart en 50ste dag Pinksteren, met hemelvaart is de verrezen Christus tot dan toe nog onder ons geweest. We kennen de verhalen van de ongelovige Thomas, Emmaus. Christus komt een aantal keren tevoorschijn, maar die dan ten hemel vaart. En daar heeft de oude ritter gezegd, de paaskaars die dat representeert, de verrezen Christus, want de paaskaars wordt ontstoken in de paasnacht op het moment van de verrijzenis. Christus is dan onder ons op die manier, dat duiden wij door die paaskaars en die gaat met hemelvaart naar de Vader toe. Dus dan doven wij de paas. De paaskring of paastijd gaat naar hemelvaart nog verder. Want kerstis heeft ons

0: evenzeer Gods, evenzeer met Christus verbonden, want de drie eenheid die is daarin samengebracht. En dus kunnen we eigenlijk een nieuwe tijd ingaan, namelijk de Pinkstertijd, wat in de oude liturgie ook nadrukkelijk gemeld wordt, want vanaf nu vieren wij de zoveelste zondag na Pinksteren. En daar is ook dan in de nieuwe liturgie ook een nieuw term bedacht van zondagen door het jaar. Maar waar je op dat moment in het jaar zit, weet je niet, want er zijn ook zondagen door het jaar die na Drie Koningen plaatsvinden. Dus dat is altijd even mijn stokpaardjes van, wat jammer, dat dus niet, ook met die aanduiding van de zondagen door het jaar, niet die verwijzing wordt gegeven van, we zijn nu in de zondagen na Pinksteren, en daarmee de Pinksterfeest ook weer zo belangrijk maken. Maar goed.
1: Maar hoeveel zondagen na Pinksterfeest, de eerste week na Pinksteren, de tweede week, hoeveel weken zou dat dan moeten zijn?
0: Dat zijn even afhankelijk van wanneer Pinksteren valt. En Pinksteren is dus afhankelijk van wanneer Pasen valt. En dat zijn dus heeft een wisselende datum. Dus er kunnen iets van 27 tot 33 zondagen na Pinksteren zijn. Afhankelijk van hoe dus Pasen of heel vroeg valt of juist heel laat valt.
1: Oké. Ja, dus in de nieuwe liturgie dan is het zeg maar de eerste week door het jaar, tweede week door het jaar. In de oude mis heb je het meer over de zoveelste zondag van Pinksteren.
0: Na Pinksteren, ja.
1: Of na Pinksteren. Maar wat vieren we nou eigenlijk echt met Pinksteren?
0: Ik heb het al een klein beetje verklapt misschien, maar de mensen weten het misschien wel. Dus de 50ste dag. Christus heeft in zijn tijd na de verrijzenis, maar überhaupt ook wel daarvoor, heeft hij ook al wel eigenlijk vaker korte aanduidingen gegeven van dat ook er de Heilige Geest überhaupt is. Dat is natuurlijk een van onze grootste geloofspunten, dat wij zeggen, God is in drie personen, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is er eigenlijk altijd geweest. En daar heeft Christus ook best al vaak het naar verwezen, of dat hij zegt van dat hij ook door de Heilige Geest ook datgene zegt wat de Vader zegt. Dat is helemaal ook de betekenis van de openbaring die ons met Christus gegeven is. Hij is de uiting van de Vader, de Heilige Geest en natuurlijk van zichzelf als de Zoon. Maar nadat hij dus verrezen is en daarmee dus onze verlossing gebracht heeft, geeft hij eigenlijk het stokje door, om het even op heel plastisch te zeggen, aan de Heilige Geest om in de kerk, want met dat de Heilige Geest ons gegeven is eigenlijk daarmee ook de kerk ons gegeven. De kerkgemeenschap, want wat zie je met Pinksteren, de mensen die vanmorgen in de mis zijn geweest hebben het gehoord, Petrus die stapt in één keer naar buiten toe, spreekt in alle talen iedereen toe van Christus is verrezen. Ik denk daar onze belangrijkste kracht ook in zit van wat we met dit Pinksterfeest eigenlijk mogen doen. Ga erop uit. Vertel. Je hoeft niet meer bang te zijn. Je hebt de steun van de Heilige Geest. Die zal jou helpen de goede woorden te vinden om op het goede moment over Christus te spreken. Om over ons betrokken zijn bij God te mogen spreken. Want dat is natuurlijk ook wel een opdracht die we vandaag meekrijgen. Nou, hebben we de Heilige Geest gekregen? De meesten onder ons in het doopsel, in het vormsel. Hebben we toch nadrukkelijk die hulp van de Heilige Geest is ons meegegeven? In je dagelijks leven doe er iets mee. Dus in het doen, in het benaderen van andere mensen. En waar mogelijk, spreek erover met mensen van, ik geloof. Ik ga zondag naar de kerk. Ik bid de Roskrans. Kortom. Zo egoïstisch mag je zijn dat je zegt van, dat doe ik.
1: Ja, de kerk die zegt eigenlijk ook dat de Heilige Geest, dat je gezonder wordt om de kerk.

0: voorgoed te heiligen. Maar toen ze dan samenkwamen, toen waren ze natuurlijk eerst samen in één huis. En na het ontvangen, zeg maar, van de Heilige Geest, ja, toen gingen de deuren open en gingen ze naar buiten. En verkondigen. Nou, dat is dan ook voor ons. Hè? Ga naar buiten wat je zegt en verkondig. Wat ik jou nog wilde vragen, bij de voorbereidingen, zag ik ook iets dat het Pinksteren eigenlijk een oud-testamentische achtergrond heeft. Zegt jou dat wat? De nieuwe Sinaï en het nieuwe verbond?
1: Nou, er is dus een verwijzing, hè? Je noemt het al de naam verbond. Je ziet vanuit het Oude Testament dat God op verschillende wijzen iedere keer een verbond aangaat. Met Adam en Eva is het een tamelijk persoonlijk verbond wat hij aangaat. Hè? Hij heeft hun geschapen en daarmee eigenlijk een verbond ingelegd van: jij, mens, bent beeld naar mijn beeld. Nou, zo heb je bijvoorbeeld met de Ark van Noach. Sorry, ik was even aan het kunnen nadenken. De Ark van Noach wordt ook gezien als een verbond waarin God eigenlijk al een breder maakt. Van, hij zorgt ervoor dat van alle schepselen die er zijn, er in ieder geval twee in de Ark aanwezig zijn. En na de zondvloed, dat zij dus voort kunnen gaan om met God op wat te gaan. Abraham, waarvoor dan wordt gezegd dat hij een heel volk zal krijgen, omdat hij zal oogsten als hij dus ook met zijn Isaac offer blijk geeft van dat hij dus met God betrokken is, wordt ook weer een nieuw verbond gegeven. Nou, zo zie je iedere keer dat die verbondsgebeuren vergroot wordt. En dat is dan de gedachte die hier achter speelt. In het Jodendom was dat ook een soort Pinksterfeest, ook een 5-weken feest, of een 7-weken feest, waarin in Tobias wordt er over gesproken, die overgaat in een soort oogstfeest. En daar zit dus ook een beetje die gedachte dan in van: nu wij onze voorbereiding hebben gehad, dat 7 weken komt ook ongeveer overeen met die 50 dagen. Nu kunnen we de tijd ingaan van het oogsten en dat God ook ons op die manier heeft aangegeven van: Christus heeft in zijn leven natuurlijk heel veel mensen toegesproken, hè, de bergreden, er waren al toen al heel veel mensen bijeen, maar nog steeds was die kern waar die 12 apostelen met Maria, die na de hemelvaart ook in gebed bleven in afwachting van de Heilige Geest. Nu de Heilige Geest gekomen is, zijn eigenlijk alle verhalen die je leest in de handelingen van grote groepen die gedoopt werden en opgenomen werden in die kerk. En daarmee is dat eigenlijk ook een teken van dat dus door het geven van de Heilige Geest, God opnieuw, maar nu het ultieme verbond met ons gesloten heeft. De verlossing is er geweest door de verrijzenis van Christus. De verlossing is niet geweest, hij is er nog steeds en hij zal er nog zijn als wij onder begeleiding van de Heilige Geest en dus ook onder geleiding van de kerk, want daar zegt de kerk, spreekt de kerk heel nadrukkelijk over, de Heilige Geest is eigenlijk onze leidsman in de kerk, waardoor wij ons mogen vertrouwen in datgene wat de kerk ons meegeeft en dus in dat verbond verder mogen zijn.
0: Ik ga er daar nog wat over vragen, maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.

0: Ja, we hebben het over Pinksteren natuurlijk. En Pinksteren, het vuur dat daalde over alle mensen neer. Maar, hoe zal ik het vragen? Die geest die is uitgestort over alle mensen. Betekent dat dan ook, zeg maar... of je nou gereformeerd of PKN of welke godsdienst je ook aanhangt, dat alle mensen de Heilige Geest hebben ontvangen?
1: Alle mensen zijn uiteindelijk kinderen van God. En in die zin zijn we lieveling van God. Hè? God wil ons graag zien. Dat is eigenlijk zijn grootste verlangen. Wij hebben de mogelijkheid om dat te doen. Om ons op God te richten. Ja, we hebben de erfzonde gehad. Daar hebben we de verrijzenis van Christus voor nodig. Ja, we hebben het doopsel nodig om ook die persoonlijke band met God echt aan te gaan. Dus tussen het voor allen... Ook voor velen zit er wel het verschil tussen. Alle mensen zijn uiteindelijk geroepen om zich met God te verzoenen. Zich op God te richten. Of nog belangrijker, om God te dienen. Maar niet ieder heeft het in zich om dat op die manier ook te kunnen. En daarvoor heb je dus de kerk nodig. De sacramenten. En dat is het mooie van het huidige Pinksterfeest en zeker de oude liturgie. Het is niet alleen vandaag. En de meeste kennen nog dat we in ieder geval de tweede Pinksterdag hebben. In de nieuwe liturgie is er eigenlijk ook al geen Pinksterdag meer. Maar is Maria van de Kerk geworden. Maar de oude liturgie kent dat wij eigenlijk deze hele week Pinkster vieren. Een Pinksteroctaaf op die manier. Net op iedere dag dat er een van de zeven sacramenten centraal wordt gesteld. Op maandag de doopsel, dinsdag het vormsel, op woensdag de broodrede, oftewel de eucharistie die dan centraal staat. Op de donderdag het priesterschap, want eucharistie en priesterschap zijn natuurlijk heel nauw met elkaar verbonden. Op de vrijdag de biecht en op de zaterdag de ziekenzalving. Let naar de luisteraar zal zeggen, we hebben er zeven, we missen er eentje. Ja, op de zondag, volgende week zondag, vieren we eigenlijk ook het huwelijksfeest. Maar dan zegt iedereen, ja, maar dat is toch het feest van de heilige eenheid? Juist, huwelijk. Het verbond tussen man en vrouw is die verwijzing naar de eenheid van in de drie eenheid. Daarom dat die twee feesten, het herdenken van het sacrament van het huwelijk, als het zevende sacrament, en de drie eenheidszondag op elkaar geplakt zijn en heel sterk met elkaar verbonden zijn.
0: Nou, we hebben het over al die mooie dingen. Maar kunnen we dat nou nog echt met elkaar vieren? Of gaan we met elkaar alleen naar de kerk? Ik weet meer, maar het wordt ook nog wel eens goed uitgepakt. Met een processie bijvoorbeeld?
1: Even twee verbanden, want in de oorspronkelijke vraag stelde je ook van hoe zit het ook met de geloofsgenoten die wel christen zijn, maar niet in de katholieke kerk. In hoeverre kun je met hun dus de Heilige Geest vieren?
0: Ja.
1: Ik denk dat daar dus het belangrijke punt in zit van ja, zij geloven, ik zou haar zeggen, gelukkig ook in Christus. Ze geloven ook gelukkig in de Heilige Geest, omdat ze ook gelukkig de drie eenheid in geloven. Alleen, en dat daarom haalde ik dat toch even aan, die paasoctaaf waarin de sacramenten ook gevierd worden, omdat zij, om welke reden dan ook, afstand hebben gedaan van de zeven sacramenten, die ook zo heel specifiek zijn. Daardoor wordt het wat moeilijker om die Heilige Geest ten volle met elkaar te kunnen vieren. Omdat je met alle kaas voor de standpunten van de protestanten Doordat je dus die sacramenten op een bepaalde manier niet geaccepteerd hebt, niet beleefd hebt, zit je natuurlijk ook op een andere manier in de wedstrijd, om zo te zeggen, om dus de Heilige Geest te zien. De Heilige Geest die ook in de kerk geïnternaliseerd is, hè, dus die in de kerk ingebakken is en die daar het kerk van maakt. En als je op welke manier dan ook losgescheurd bent van de moederkerk, ja, dan dus zit er een spanningsveld in, laat ik het zo zeggen, zit er een spanningsveld in van in hoeverre dus dat de Heilige Geest je ten volle zou kunnen vieren. Ja, de Heilige Geest wordt ook door hun, zij die niet in de Rooms-Katholieke Kerk zijn, wordt ook wel het gebed toe gedaan en wordt natuurlijk ook wel afgesmeekt. Maar het staat in een spanningsveld, omdat, zoals wij katholieken dat zien, met de Heilige Geest ook ons deze sacramenten gegeven zijn, die daarmee juist de volheid van de kerk bepaalt. Hè? Door de kerk worden de genadegaven van de sacramenten ons gegeven.
0: Ja, nou ja, zijn er protestantse luisteraars? Je wilt toch op je eigen wijze, je eigen manier van beleven van de kerk met ons Lieve Heer bezig zijn. Morgen is er nog een Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Allicht kan je je hart laten opengaan voor de Heer, wat Hij jou wil zeggen. Voor je werk, voor je school, voor je vrije tijd, voor dienstbaarheid en alle andere mogelijke vraagstukken in je leven. In Nederland hebben we in het verleden wel charismatische Tweede Pinksterdagen gevierd met een katholieke achtergrond. Die bestaan helaas niet meer. Maar heeft u morgen tijd om naar België te reizen? Reis dan naar de Basiliek van Koekelberg in Brussel. En voor het programma kun je de site van RK Activiteiten raadplegen voor meer informatie. Wat je ook nog zou kunnen doen, en dat is richting Os rijden. Want daar is...
1: Halverwege richting Brussel is er het Schone Os. En daar wordt om 1 uur wordt daar begonnen met een processie door de stad heen. Om op die manier toch wel duidelijk te maken, ook naar buiten te treden. Hè. Dus conform van wat Petrus en de apostelen vandaag met Pinksteren gedaan hebben, die naar buiten zijn gegaan. Zo gaan wij dus in Os ook de straat op met ons Lieve Heer. En we staan ook bij op een paar plekken, staan we even stil voor wat gebeden. En keren dan terug naar de grote kerk in Os, in het centrum van de stad. Om dan omstreeks 3 uur daar af te sluiten met een traditionele Latijnse mis. Waarbij het dan vol uitgepakt wordt. Want het is toch uiteindelijk wel de tweede Pinksterdag. De dag dat we dus Christus kunnen vieren. Met name in het doopsel. En op die manier is het mogelijk aan Pinksteren uiting te geven.
0: Hoe heet het? Het begint dan om 1 uur. En waar is de start?
1: Die is ook bij de grote kerk in het centrum van de stad.
0: Oké, 1 uur centrum stad Osse, in Os.
1: In Os.
0: Wat mensen ook nog kunnen doen, ik wist het niet, maar jij zei bij de voorbereiding. Wat is er met echte nacht?
1: Zeker voor de mensen uit het aartsbisdom Utrecht, waar uiteindelijk onze grote patroon en ook trouwens het patroon van Nederland, Sint Willebrord, die wordt in Echte Nacht vereerd. En met Echte Nacht heb je de bekende processie, die waar sommigen dan zeggen van dus de 2 stappen vooruit, 1 achteruit. Die wordt met Pinksteren gehouden. Dan wordt door allerlei groepen en mensen gaat die processie door het kleine stadje heen richting de grote basiliek die in Echte Nacht staat en waar de Sint-Willebrord begraven ligt. En zeker vanuit het aartsbisdom wordt jaarlijks daar een bijzondere proces een bedevaart nagehouden. Om dus mee te doen met die de springprocessie.
0: En dat is echt altijd eigenlijk de tweede Pinksterdag. Daar, nou ja, dat is daar zeg maar de
1: standaard dag, ja. Ja,
0: ja. Oh, oké. Okay. Ja, mooi. Nou, dus genoeg nog te doen voor Pinksteren en je wil het verdiepen. Ik zou zeggen, we gaan even luisteren naar muziek en komen straks bij de luisteraars terug.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. We hebben gezegd, zalig Pinksteren, want daar hebben we het over. En we hadden het net over Echternacht, dat daar een processie is. En ik weet niet of we het helemaal goed gezegd hebben, maar het is dinsdag 26 mei. Dan is in Echternacht dus die processie. En het begint al vroeg, Joost, 9 uur. Dus als jij er naartoe zou willen, dan zou je, dan is het nog te doen. Uit het noorden wordt het wel een hele vroege rit.
1: Dan wordt het een hele vroege rit. En ik herinner me dat, in ieder geval uit het vroeger, ik weet niet of het dit jaar precies is, maar vroeger werd er dus ook een driedaagse ook bedevaart van gemaakt. Dat mensen dus al op de maandag in de bus die kant op gingen, overnachten en inderdaad dan 's morgens vroeg fris en dauw eruit konden en dan de processie meemaken en het katholieke en na de processie ook nog de geneugten van het stadje te kunnen meemaken en dan de volgende dag weer terugkeren naar Utrecht. Maar in ieder geval,
0: het is 26
1: mei. Mogelijkheid.
0: Ja. En dat is wat we de mensen mee willen geven. We kunnen het ook nog even over een andere bedevaart hebben. Het zegt mij even helemaal niks, maar jij weet er alles van. Kanura vanuit Renen?
1: Kunera.
0: Kunera, zeg ik nog verkeerd. Oké, maar jij weet wat ik bedoel.
1: Zeker, zeker. Het is dus eigenlijk een bedevaart die weer terug in het leven begint te komen. In het plaatsje Renen aan de Rijn. Daar is van oudsher, wordt daar de heilige Kunera vereerd. Soms wordt het met een K geschreven, soms wordt het met een C geschreven. Het zijn twee verschillende vormen. Maar ze wordt als... sommigen noemen het alleen maar een legende, maar er zijn zoveel bijzondere dingen gebeurd rond haar, dat het stadje, de kerk, de hoofdkerk, is ook gewijd aan de heilige Kunera. En ook een tal van wegen daar in de buurt zijn naar haar vernoemd.
0: Ik ken haar totaal niet. Wie was zij?
1: Zij is een van de duizenden maagden die met de heilige Barbara in Keulen wordt vereerd. Dus er is een groep maagden geweest in Keulen, die daar, of de Ursula, sorry, de heilige Ursula daar vereerd werden. En daar... Want ze werden vereerd daar omdat ze de hunnen op dat moment daar flink hebben huisgehouden. Zij is toen kunnen vluchten en samen met wat mensen om haar heen is zij richting Renen gegaan. En heeft daar bij de toenmalige koning van, althans een gebiedje, maar dat had er kennelijk een eigen koning, daar kon overnachten. Door haar vriendelijkheid en haar zorg voor de armen werd zij op een gegeven moment toch wel op handen gedragen door de lokale bewoners. En ze kreeg ook de mogelijkheid om vanuit de voorraadkelders de armen ook te voorzien van wat ze echt nodig hadden. Dus ze was dat ook in een vertrouwenspositie naar de heersende klasse daar. Dat werkte allerlei jaloezie op, omdat de vrouw van de koning, die dacht van waarom heeft de koning zoveel belangstelling voor de heilige Kunera. Ja. En in dat gebeuren is op een gegeven moment de heilige Kunera in gevaar gekomen. Ze is achterna gezeten door een hulpje van de koningin. En die heeft haar toen gewurgd. En gewurgd met, zoals de legende zegt, met een halsdoek van Egyptisch katoen. Nou, Egyptisch katoen is iets heel vreemds, wat natuurlijk in deze omstreken niet veel voorkomt. Maar dat zij dus ook daarmee op die manier Dus dan kennelijk gewurgd is al bijzonder. Vervolgens werd ze begraven in een paardenstal. Maar de paarden, die hadden iets van, wat gebeurt hier nu? Nogmaals, allemaal afdeling legende. Dus of het allemaal exact zo gebeurd is, maar in ieder geval de legende vertelt dat die paarden dus in onrust werden, waardoor de misdaad ontdekt werd. Daarop dacht de koningin van, nou wordt het mij ook te heet onder de voeten, want ik heb de opdracht toegegeven. Dus heeft zij zelfmoord gepleegd en is zij van een lokale berg bij Renen gesprongen. En op die manier kwam zij aan het einde. En de kamerheer die voor haar dan die wurging had gedaan, die werd onthoofd. Want men kwam er dus achter van dat de koningin die het zoveel goeds doet voor mensen, alleen maar vanwege een jaloezie, dus op die manier om het leven gekomen is. Vanaf dat moment komen berichten dat mensen die haar graf bezoeken, en die graf was op een gegeven moment ook in die paardenstal. Ze hebben dus toch later dat in haar netjes willen omgeven. Mensen die in de buurt kwamen van die paardenstal, allemaal dus ook genezen werden. Het is een. De vraag is dus van, het zijn de legenden. Maar eigenlijk vanaf, want we praten ook over de periode, zeg maar rond 350, 370 na Christus. Dus het zijn gewoon hele oude papieren. Half ook nog in de tijd dat de Romeinen aan de andere kant van de Rijn waren. En want de Rijn is lange tijd altijd, zeg maar, de laatste scheidslinie geweest tussen hoe ver het Romeinse Rijk opgetrokken was naar het noorden. En aan de overkant eigenlijk, ja, de Friezen en de niet-Romeinen zaten. Heel lang is dus die plek dan toch al in de oudheid een bijzondere plek geweest. Met de reformatie is het eigenlijk een beetje buiten beeld geraakt. Maar nogmaals, let op, de kerk is altijd wel toegewijd geweest als de kerk van de heilige Conera. En zelfs ook in de protestantse tijd wordt die nog steeds ook op die naam genoemd. En ook heel veel straten zijn daarnaar vernoemd. Een paar jaar geleden, ik denk dat we het voor de vijfde of de zesde keer doen, is er een groep opgestaan die heeft gezegd van, het is eigenlijk toch wel bijzonder dat wij in ons midden toch een aantal bijzondere plekken hebben van waar we heiligen kunnen vereren. En vereren in namas in de zin van niet om die persoon op te hemelen, maar in de heilige, het goede werk dat God ons doet, om daar dank voor te zeggen. Om even het verkeerde begrip van dat we het alleen maar de poppetje, in dit geval Conera, zo belangrijk vinden. Ja, ze is belangrijk, maar als verwijzing naar datgene wat God voor ons doet. En als dankbaarheid daarvoor wordt ieder jaar nu op 12 juni, wat een feestdag is van de heilige Conera, wordt dan een processie gehouden. We verzamelen ons bij de Protestantse kerk. We maken de tocht onder andere langs de paardenstal waar zij dus dan begraven gelegen heeft. Er is verder niets meer van over, maar de plek wordt wel aangeduid door een pleintje wat daar is. En we maken vervolgens verder een tocht door de omgeving. En komen dan terug. En dat is dan het bijzondere. In de protestantse kerk hebben we dan een speciale toestemming gekregen om daar te plekken dan toch de heilige mis te mogen vieren. En er wordt dan ook dan de traditionele Latijnse mis wordt daar gevierd. Dit jaar natuurlijk bijzonder omdat op 12 juni is het de hoogfeest van het Heilig Hart van Christus. Maar goed, die feesten mogen best wel samenkomen.
0: Nou ja, je zegt de heilige mis mogen vieren in de protestantse kerk. Mag je dan ook bier ook gebruiken? Want meestal willen ze dat
1: wij
0: niet
1: doen
0: hebben.
1: Alle toeters en bellen.
0: En zijn ze daarvan op de hoogte?
1: Dat weten ze. Even voor de lokale situatie. Dus de kerk wordt inderdaad wel door een protestantse gemeente gebruikt. Maar er wordt ook voor tentoonstellingen gebruikt. Voor concerten gebruikt. Voor allerlei dingen. En dat is het kerkbegrip binnen de protestantse kerk is dus in die zin anders. Kijk, een katholieke kerk zou je niet zomaar in één keer van kunnen zeggen, nou ja, dan houden we er maar een protestantse viering in. Hè, want ons lieve Heer is daar. Dus daar zit dat spanningsveld in. De protestanten hebben net toch een andere kijk op van, ja, het is wel een bijzondere ruimte. Het is een ruimte van waar de gemeente bij elkaar kan komen. Maar dat er dus ook andere dingen in plaatsvinden, zolang ze echt niet een diep heidens gebeuren is. Maar in deze zin danken wij het bestuur van die kerk dat wij nou in ieder geval de toestemming hebben om daar wel de heilige mis te mogen vieren.
0: Nou ja, ik zeg het hierom. Jaren geleden, ik zou nog ineens weten hoe lang het geleden is, maar in ieder geval, ik woonde toen nog in Hardenberg. En ja, toen zaten we in een heel klein kerkje, in een steegje. Dat werd allemaal verbouwd, kwamen woningen, kwam een nieuw kerkje. En dus toen moesten wij in de, moesten, gingen wij kerken in de protestantse kerk. He, dus we waren voor dat de protestantse broeders en zusters hun dienst hadden. Maar ik weet uit die periode ja, dat er geen wierook gebruikt mocht worden. Dus we mochten
1: Nee,
0: wel.
1: dat
0: Ja, nou ja, maar
1: is
0: hier.
1: dat. Ja.
0: Ja, nou ja, vandaar mijn vraag. Want ik weet dat nog zo goed. En ik snap het, want dat de wierooklucht blijft natuurlijk hangen. En als de volgende dienst dan is, dan denken de mensen: ja, maar wat is
1: Wat
0: hier
1: is hier gebeurd?
0: gebeurd? Maar even over de heilige Kunera, hè? Zijn er nog relieken van haar?
1: Nou, volgens de legende is dus haar halsdoek is nog beschikbaar. Dus die wordt, die is in het Katharijnenconvent is die aanwezig. Dus er is daar op die manier nog wel iets van over. Nogmaals, vanuit de legende en of dat dus het doek geweest is waarmee zij vermoord is, ja.
0: Nou je de
1: En officieel is dat. Op zichzelf is dat ook niet belangrijk.
0: nee.
1: Ook in deze zin blijft het dus, het is een verwijzing naar van wat er dus gebeurd zou zijn. En ook al zou het misschien niet exact op deze manier zijn gebeurd, het geeft aan van als iemand die zo belangrijk is en die op die manier vanuit een godsverbondenheid goed heeft willen doen aan de mensen dat ook hebben gewaardeerd, niet om haar in de persoon Kunera te eren, maar door haar God te eren. Daar zit denk ik onze kern van de heilige verering in. Daar zit de kern in van dat wij op die manier relieken kennen. We hebben in de eerdere uitzendingen wel eens een keer aandacht besteed aan het fenomeen relieken. Is het die reliek zelf, de historische de zekerheid? Nee, maar het helpt ons op die manier toch weer een keer dankbaar te zijn. God, u heeft toch maar weer iemand, in dit geval Kunera, maar we kennen natuurlijk heel veel genoemde en ongenoemde mensen in onze buurt die goed doen aan anderen. We danken God voor dat die deze mensen ons geeft.
0: Ja. Nou, en ik weet niet, hebben ze ook een beeldje van de heilige Kunera? Er zijn vaak voor allerlei heiligen een beeldje. En mijn vraag daarbij is, met welk attribuut wordt ze dan afgebeeld? Als het al zou zijn, hè?
1: Ja. Er zijn diverse beeldjes van haar in omloop. Wij mogen gelukkig een beeldje gebruiken die in de parochiekerk in Nistelrode, in Brabant is dat een klein plaatsje. Daar is een beeld van haar die wij mogen gebruiken en die naar zeggen ook een onderdeel van het reliek zou bevatten. En ze wordt altijd met die halsdoek wordt zij getoond. Alsof ze eigenlijk als ereteken, als zegeteken van langs deze weg ben ik dan weliswaar vermoord. Maar het is ook een zegeteken dat ik daarmee eigenlijk God dank heb kunnen brengen. Net zoals Petrus, het omgekeerde kruis wordt vereerd. En op die manier ook vaak afgebeeld wordt. En dus daarom is hij ook, wordt hij ook wel als beschermheilige gezien voor één, als patrones van Rhene zelf. Hè, want ze heeft natuurlijk die plek eigenlijk ook tot een bijzondere plek gemaakt. En in het kader van veeziektes en keelziektes. Veeziektes omdat ze dus tussen de paarden begraven werd. En dus dat op die manier het vee ook wel een bijzondere eer heeft kunnen brengen. En natuurlijk de keelziektes omdat ze natuurlijk geburgd werd. En dat zij dus op deze manier eigenlijk bij spreken weer tot leven gekomen is. Omdat wij dus via haar God mogen vereren.
0: Ja,
1: en
0: dacht ik toch.
1: In de tijd van Willebrord, want even het stapje met wat we eerder zeiden, met de Echternach, dat de Willebrord daar vereerd werd. Willebrord, in de tijd dat hij in onze contraille dus bezig was om het evangelie te verkondigen, van hem is zijn brieven bekend dat hij ook naar Rhenen ging om daar de heilige Cunera te vereren.
0: Oh,
1: dus, en dus op die manier is. En nogmaals, ook hij zal misschien uit zijn gegaan van de legendes die op dat moment daarover bekend waren. Maar zeker in ieder geval dus in zijn tijd, rond 700, 750, de tijd van Willebrord, was dus de plek in Rhenen wel een bekende processieplek.
0: Ja, en dat is dus 12 juni.
1: Vrijdag 12 juni. Ons morgens om 9 uur komen we bij elkaar. En dan de processie en wordt afgesloten met de traditionele heilige mis. Nogmaals, wat ik net al zei, het is ook de feestdag, hoogfeestdag van het Heilig Hart van Christus. Dus we hebben eigenlijk op die manier een dubbelfeest te vieren.
0: Nou, we hebben wat te vieren in de katholieke kerk. Joost, ik wil afsluiten straks met gebed, want uiteindelijk hebben we natuurlijk, zijn we Pinksteren aan het vieren. Mag ik je uitnodigen? Gaan we samen het gebed bidden. En als de luisteraars het katholiek gebedenboek hebben, dan gaat u naar bladzijde 291. En dan kunt u het met ons mee bidden. Joost, ik dank je alvast. Want dan kunnen we na het gebed het mooi in stilte tot ons laten komen en afsluiten. Jou alvast dus dankjewel. Ook voor de luisteraars bedankt voor het luisteren. Nog een zalig Pinksteren en heel graag tot de volgende keer.
1: En laten we de Heilige Geest afmerken over ons en alle die ons dierbaar zijn.
0: Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden.
1: En gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer.
1: Amen. Het gebed van de Heilige Geest om zijn zeven gaven. Geest van wijsheid en verstand, kom in mijn hart. Geest van inzicht en sterkte, kom in mijn hart. Geest van kennis en ontzag, kom in mijn hart. Geest van liefde voor Gods naam, kom in mijn hart.
0: Amen.
1: O Heilige Geest, ziel van mijn ziel, ik aanbid u. Verlicht me, leid me, versterk me, troost me. Zeg me wat ik moet doen. Geef mij uw bevelen. Ik beloof dat ik me zal onderwerpen en aannemen al wat me zal overkomen. Maak mij slechts uw heilige wil bekend.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Wow, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM, nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. In de country,

Welkom in de country, vrienden en vriendinnen, liefhebbers van mooie country muziek. En we openen met een heerlijke uptempo song van Alan Jackson van zijn album uit 1994 alweer, Who I Am. En je hoorde een, ja, denk autobiografische song over hemzelf en ook door hemzelf geschreven, Let's Go Back to Me and You. En ja, hij beloofde daarmee ook voor zijn gezin en voor zijn vrouw te zorgen. Tenminste, daar komt het volgens mij een beetje op neer. En ja, laten we nou eerlijk zijn. Die Alan Jackson, die heeft toch prachtige muziek geschreven en gebracht. En daarom nog maar een paar nummers van hem. En ik heb nu in handen het album van hem. Dat is zijn laatst uitgekomen album, is dat alweer. Where Have You Gone? 5 jaar oud inmiddels alweer. Dus ik hoop dat er nog weer nieuw materiaal van hem komt. Hij is nu druk met een afscheidstournee. Dat is bijna afgelopen. En met een grote finale in Nashville in het Nissan Stadium is dat, geloof ik. Ik weet niet meer. In ieder geval, dat is een heel groot American Football stadion. En daar wordt zijn laatste finale afscheidsshow wordt daar gegeven. Maar we gaan nu luisteren naar muziek van CD. En dit is ook een leuke hoor. Where the Cottonwood Grows.

0: En wat een heerlijke steelgitaarpartij daarin.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Ja, en vandaag iets nieuws. Namelijk twee versies van dezelfde song. En we gaan heel eind terug in de tijd met George Jones met de song Revenue Man. En daarna gaan we de uitvoering van Alan Jackson beluisteren. Zo mooi dit is. En jij mag zelf bepalen wat je het mooiste vindt.

0: I'll get them if I can.
1: En wat ik al zei, je mag zelf bepalen wat je het mooiste vindt. Ik heb mijn keuze al bepaald, maar dat kunnen jullie misschien tussen de regels door wel horen. Maar geen waardeoordeel hoor, gewoon wat is mooier. Misschien zijn ze allebei wel mooi. De een omdat het alweer heel wat ouder was en de ander omdat het wat nieuwer is. Je kunt dit soort songs vinden op zijn album Under the Influence. En dat album dat is alweer uit 1999, zo oud alweer. Wat gaat de tijd toch snel. Ik weet nog dat het uitkwam. Nou ja, we gaan door met Aaron Watson. Van zijn nieuwste album gaan we luisteren naar County Road 123. 123.

0: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
1: Met een nieuwe Brad Paisley. Fallen.

0: een heerlijke ballad van Brad Paisley. Helemaal spiksplinternieuw, pas uit de studio gerold en nu al op de radio. En de volgende song is ook van Brad. En ik besteed daar even wat aandacht aan, want hij komt weer naar Nederland voor een paar optredens. En mocht je hem live willen zien, dan heb je nu weer een paar kansen zonder dat je naar Amerika hoeft te reizen. En de volgende song van hem die kwam ik tegen op een album dat is getiteld This Is Country Music. En dat is weer typisch zo'n Brad song. Heel erg leuk. Het heet Toothbrush.
1: 1, 2, 3.
0: Altijd met een vleugje humor.
2: Love starts with a toothbrush. A big razor and a Dixie cup. A little splash of aftershave. Before you leave for that first date.

jij dat nou ook? Die steelgitaar, dat maakt toch echt wel het verschil. Dat maakt countrymuziek echte countrymuziek. Helaas is dat besef steeds minder aan het worden.

Wat een prachtig album is dit ook. Van Megan Patrick uit Canada. En een aantal weken geleden hadden wij ook al een prachtige song, God and a Good Man. En op ditzelfde album kwam je ook deze wijze levenslessen tegen. Van Both Can Be True. En omdat het zo mooi is, nog maar een song van dat album. Want ja, daar kun je niet genoeg naar luisteren hoor. Dit soort muziek en dit soort teksten. The Golden Child.

Dit is de titelsong van dat album uit 2024. En als ik dan even kijk wie deze tekst geschreven heeft. Nou, zij heeft deze tekst zelf geschreven samen met Joey Hyde en dan Aaron Eshuis. Nou, of dat een Nederlander is, dat weet ik niet. Maar misschien wel een Canadees met Nederlandse roots. We weten niet, maar die naam die is in ieder geval van Nederlandse afkomst. En verder weet ik eigenlijk weinig daarvan. Maar deze Megan Patrick en dit album Golden Child is echt prachtig. En omdat we toch in Canada zitten, gaan we ook nog maar eens even genieten van onze vriend Brad Kissel. En hij zingt over een hummingbird. Ik hoop dat je weet wat dat is.

Die hummingbird, dat staat dus voor een kolibri. Dat is een klein vogeltje. Je ziet hem bijna nooit, maar ja, ik heb het voorrecht gehad om die een keer te zien. En deze song die gaat over een ode aan iemand die je leven lichter maakt. Iemand die klein lijkt in de wereld, maar enorm in betekenis. Dat is een hele mooie metafoor van die hummingbird. En ja, geweldige song ook van Brad Kissel. En de volgende die is ook weer heel erg mooi. Coffee with her.

Je hoorde nu Luke Combs van zijn spiksplinter nieuwe album The Way I Am. En daar staan een heel aantal songs staan erop. Hoor. Moet ik even kijken. 22 songs, dus dat is echt mooi. Dat is ook wel een trend aan het worden volgens mij. Nieuwe muziek, nieuwe cd's, nieuwe albums. Waar dan gewoon 15, 20 songs op staan. En sommigen zelfs 30 of meer. En dat album van Aaron Watson wat we daar straks hadden. Dat is ook eigenlijk een dubbel cd geworden met ook zoveel songs daarop. Dus dat is wel een beetje een trend aan het worden. En ja, je hoort mij daar niet over klagen hoor. En dit album ook, dat is toch wel echt een pareltje gebleken. Want ik ben niet echt groot fan van Luke. Maar ja, deze songs die spreken mij toch wel heel erg aan. En de volgende song waar we naar gaan luisteren, dat is een album van Cam. Ook al eerder bij de hand gehad. En die heet, en dan moet ik het hoesje omgekeerd houden, The Other Side. En we gaan luisteren naar haar song The Redwood Tree.

Ook weer zulke wijze levenslessen. The Redwood Tree. En dan gaan we nog even naar Cowboy Land in. Met Riders in the Sky.

Nou, cowboys kunnen ook zingen. The Song of the Trail. En dan gaan we ook nog eventjes luisteren naar The King's Highway. En sluit daar mooi bij aan, lijkt mij.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. In the country.
4: Vechtal FM.
5: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.
6: En uurtje 2 neemt hiermee een aanvang.

zei het al, we zijn in uurtje 2 beland van In The Country. En ja, ik vertel het natuurlijk veel vaker. In The Country en country music, dat gaat over verhalen uit het leven gegrepen. Zoals ook deze Highway Patrol. En je hoort Paul Brand, ook weer een Canadees. Er komt er toch veel mooie muziek uit Canada.

nou is het echt afgelopen. En we gaan gelijk door met de volgende. Dat is van Richard Lynch. En daar heb ik een mooi verhaal over te vertellen. Want onze vriend Richard, die heeft natuurlijk een carrière in de muziek. Hij is ook radiopresentator. Maar daarnaast is hij ook nog gewoon farmer, boer. En moet hij ook nog gewoon werken naast wat hij hier doet. En hij vertelde over de volgende song dat hij in het begin van dat hij ging zingen nog geen cd's had. Maar zijn toenmalige vriendin en partner, Donna, die was zo bij de hand om hem te adviseren om cd's op te gaan nemen. En ze legde in contact met een producer in Nashville en zij regelde alles. En dat was nogal wat heen en weer mailen met elkaar en bellen en afspraken maken en voorwaarden stellen. En nou, dat is een heel verhaal, maar een heel lang verhaal, heel kort. Deze producer, die zei tegen hem van, eigenlijk zou iedereen een Donna moeten hebben. Want hij was helemaal onder de indruk van wat zij voor hem allemaal betekend had en geregeld had. En daar heeft hij de volgende schitterende song over geschreven. Everybody needs a Donna.

En soms dan kom je een song tegen dat je denkt van nou, waar gaat dat over? Wat is de bedoeling van die song? En ja, eigenlijk kan ik daar helemaal niet veel over terugvinden. Online ook niet, maar ook niet op de cd zelf. Je hoorde Alicia Nugent. Normaal gesproken hebben wij van haar alleen maar bluegrass music. Maar zij kwam een aantal jaren geleden met een pure traditionele country cd uit. En die heb ik nu in de handen. En I Thought He'd Never Leave. Van Alicia Nugent. Dat is zo'n liedje waar je eigenlijk niet zoveel over kunt vertellen. Maar wat eigenlijk ook weer gewoon uit het leven gegrepen is. Het is een pure country song over iemand die dacht dat een bepaalde pijn, een bepaald verlies nooit zou verdwijnen. Totdat het leven toch weer een nieuwe deur opende. Want ja, het verdwijnen van het een geeft weer ruimte en mogelijkheden voor het andere. En de volgende song is van Dierks Bentley. En Dierks die komt met grote regelmaat komt hij met nieuw materiaal. Zijn nieuwste album dateert alweer van vorig jaar. Dus hopelijk komt er dit jaar weer nieuw materiaal uit. Maar deze song die sprong er ook uit wat mij betreft. Dierks Bentley met For As Long As I Can Remember.

Ja, en deze Dierks Bentley, die is op zijn best als hij dit soort songs vertolkt. En dat is een heel persoonlijk verhaal, deze song. En hij heeft het over For As Long As I Can Remember. Dat is een song waarin hij teruggaat naar zijn jeugd, in zijn kinderjaren. Zijn vader die altijd eerder op was dan de zon. De zwarte koffie op tafel, de Bijbel op de koelkast. Het zijn van die dingen die je vormen. En dat is ook bij hem het geval. En zijn album Broken Benches is een heel persoonlijk album geworden. En dit pareltje, dat trof ik daar ook op aan. Heel erg mooi. En de volgende is ook spiksplinter nieuw. Want we hebben veel nieuw materiaal ook vandaag. Dat is leuk. Ernest. En vorige week had ik hem ook al bij de kop. En nu weer een andere song van dat nieuwe album. En dat is getiteld Quit While We Are Behind. Mooi naar luisteren.

0: wat hij vandaag nodig heeft. Maar hij vergat ervoor te danken. Hij ging op zijn knieën. Een prachtige song van Billy Ray Cyrus. En we gaan door met Austin Snow. My favorite car.
1: There's a chance you got no idea.

Laat Jan Theo maar schuiven.

Je hoorde nu Charles Wesley Godwin samen met Luke Combs. En Luke Combs die kwamen we in het eerste uur ook al tegen. Maar nu dus weer in dit duet nummertje Better That Way. En de volgende is ook lekker stevig. Cody Johnson samen met de Brothers Osborne. Foolproof. MUZIEK

en je hoort nu de tonen wegsterven van Bill Green. Dat is een albumtje wat ik ook weer uit de gebruikte cd-bakken vond... ergens bij een obscuur winkeltje. En dat is een album, komt rechtstreeks uit het hart van Texas. En het staat ook voor op Lone Star Beer. En dat is natuurlijk in Texas is dat het biermerk. En het album is getiteld World of Make-Believe. En deze Bill Green is zo'n naam die je niet vaak meer op de radio hoort. Maar in Texas is hij een echte honky-tonk-veteraan. En want sinds de jaren 70 staat hij in studio's en danszalen. En zijn muziek klinkt altijd alsof je binnenloopt in een bar. Ergens tussen San Antonio en Austin. Want daar komt hij vandaan, blijkbaar. Ik kende hem verder ook niet. Maar alleen al het albumpje, dat sprak mij aan. Het lachte mij toe. En alsof het zei van, neem mij mee, draai mij in de radiostudio. Nou, dat hebben we gedaan. En de volgende song waar we naar gaan luisteren, dat is Josiah en de Bonvilles. Als ik het goed uitspreek, want dat weet ik niet helemaal zeker. One Day at a Time.

One day at a time. Ik zal er nog eens even wat meer informatie over opzoeken. Maar dat doe ik een andere keer. Want daar haak ik nu eventjes geen gelegenheid meer voor. Want we willen zo graag veel muziek horen ook. En daar gaan we ook mee door. Met de volgende. Dat is Jonathan Payton en Abigail Payton. En die hebben een song geschreven en gezongen. Nou, of ze het geschreven hebben, weet ik niet. Maar in ieder geval gezongen. Back to Ohio. Ga nou eens niet naar Californië of Tennessee. Thank you.

0: Ja, zowel dit Back to Ohio als eventjes spieken. Waar was die andere ook alweer? One Day at a Time. Oh ja, die was het. Deze twee muziekjes zijn helemaal van vandaag, 2026. En voor mij onbekende namen. Maar dat is maar weer een bewijs dat je, als je iets niet kent, dat je het dan niet gelijk hoeft af te keuren. En dit waren twee hele fijne nummertjes hoor. En het volgende, dat is heel wat ouder. Welk jaar dat het uitkomt, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ja, Clan Campbell en Johnny Cash, allebei al niet meer onder ons. Maar ja, deze song, die kennen we bijna allemaal. In ieder geval is het een van mijn favorieten. Is er in veel uitvoeringen. Maar in deze uitvoering had ik hem nog nooit gehoord. Ik ontdekte deze toen ik wat aan het struinen was in mijn eigen digitale collectie. En daar kwam ik dit Gentle on My Mind kwam ik hier tegen. Maar dan samen met Johnny Cash.
1: Well, it's knowing that your door is always open and your path is free to walk that makes me tend to leave my sleeping bag rolled up, stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried upon some lines that keeps you in the back roads by the rivers of my memory and keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just

0: dip my cup of soup from some gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a roughening coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round a tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind.
1: Wauw, wat een gave uitvoering is dit ook. Heel erg mooi. En dan is het tijdstip daar om jullie weer te bedanken voor het actieve luisteren en de reacties. En we gaan eruit met een song van Little Texas. En ik hoop dat je volgende week weer terugkomt met je luisterende oren in the country. My Town.

0: FM Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

En tot 10 uur gaan we mooie, rustige muziek voor u draaien. Maar allereerst willen we collega Jan Theo van het Hout bedanken voor de bijdrage hier bij Vechtdal FM met zijn mooie countrymuziek. Wij beginnen Nederlandstalig, maar de mannen die komen uit België. En dan heb ik het over Clouseau met passie.

0: De Kelly Family met Fell in Love with an Alien. Daarvoor The Bachelor Boy van Cliff Richard. Jan Smit met Boom Boom Bailando. Marie Baia van The Cats en BZN met If I Only Have a Chance. Nou, een hele mond vol. Mijn lieve mensen, u weet natuurlijk, ik hou van luisterliedjes. En in ons tweede uur, dan ga ik een heleboel luisterliedjes draaien. Speciaal van Boudewijn de Groot, samen met Leonard Cohen. Leonard Neig. Ja, en die komen in... 20 februari komen ze in de Meente. Niet Boudewijn de Groot zelf, maar een soort tribute. En dan gaan we de hele avond al die mooie liedjes zingen van BDG. Vanavond is Slowdown, tweede uur een heleboel, maar nu De Verdronken Vlinder.
1: Zo te

Mooie muziek van Katie Melua, 9 Million Bicycles. En het is dit weekend de Mont Ventoux. Heel veel mensen van Nieuw-Leuzen zijn die kant op gegaan om te strijden voor het KWF, het Kankerinstituut natuurlijk. En we wensen ze hier bij Vechtdal heel veel succes en heel veel sterkte, want er komen heel wat emoties los daar boven op die berg. Je kan er fietsen, je kan het wandelen doen, maar ik heb gehoord een paar die gaan de wandeltocht doen en ook een paar die gaan fietsen. Lieve mensen, heel veel succes op deze bijzondere dag. Bijzonder weekend is het eigenlijk. En daarom 9 Million Bicycles van Katie Melua. Maar we gaan naar de countrymuziek. Ik heb weer een paar leuke plaatjes voor u uitgezocht. En de eerste is van Pussycat, Mississippi. MUZIEK

Say You Leave This Summer, Albert West, Major Dundee, tezamen met Tony Willet, Raised on Love, Bitter Tears van de Shuffles, en dat is natuurlijk ook de leadzanger is Albert West, en Pussycat met hun allergrootste hit, Mississippi. Maar lieve mensen, we zijn bijna aan het... En aan het einde van ons eerste blokje. Ik wou nog even iets vertellen over de fietstochten in Frankrijk van Alpe d'Huez. Ja, we willen andere mensen heel veel succes wensen. En daarom hebben we tot slot van ons eerste uur het plaatje bedacht van Skik op fietsen. Graag

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug hier bij Vechtdal FM. Tot 10 uur gaan we mooie, rustige muziek voor u draaien. En we begonnen natuurlijk met een kneter van een hit van de Cats met One Way Wind. Maar we hebben nog veel meer moois, want we gaan naar het zuiden, we gaan naar Limburg. We brengen een ode aan Maastricht door Benny Neyman.

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival met Cotton Fields. Daarvoor Art Carfunkel met Bright Eyes. Living on the Jet Plane van John Denver. En Albert Hammond met I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Nou, dat wil ik ook niet. Maar nee. Er was iemand uit een luchtballon gesprongen. Nou, hoor je maar één keer te doen. Dat loopt niet goed af, hè? Nee. Nee, dat moet je niet doen. Maar lieve mensen, wat zei ik nou? 20 februari 2027 komt in Steenwijk een groepje mensen die helemaal gek zijn van de muziek van Boudewijn de Groot. Dus dat wordt een avond heerlijk meeblaren met die prachtige muziek van Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Vanavond in Slowdown een paar mooie plaatjes. De vrienden van vroeger.

Dit zijn toch van die heerlijke meeblij liedjes. Boudewijn de Groot met Beneden alle pijl. Dolly Parton met You Are and Your Song van Elton John. En De Vrienden van Vroeger. Ja, mooi. Heel mooi. Wat gaan we nog meer doen? We gaan een heel eind terug in de tijd. Want ik vind dit echt een zomerse hit. Juan Luis Quiera met Burbujas de Amor.

Ja, prachtig mooie muziek van Neil Young, Heart of Gold. Daarvoor Boudewijn de Groot met Naast Jou. En Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor. Maar lieve mensen, we zijn weer aan het einde van 2 uur lang Slowdown. Ik ga Erik bedanken, want hij verzorgde vanavond natuurlijk weer de techniek. En volgende week dan zijn we er allebei weer. Ik heb nog 1 heel mooi plaatje en die is van het album Paper Airplane. En die is van Alison Krauss in de Union Station. En daarop staat een heel mooi nummer. The Dimming of the Day. Lieve mensen, graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown met 10.

0: zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek in Slowdown.
1: De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Ik heb Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Kristal FM nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Total FM. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.